0: Air. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes als kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden. Aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March & March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden. Aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit.

0: wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: The best music, all solid gold.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: The Fabulous 50s Radio Show.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Charlie Grove is een nummer van de Amerikaanse rockband The Doobie Brothers. Kwam uit 1973. Het is afkomstig van hun derde studioalbum, The Captain and Me. Ja, het blijkt dus dat er in Texas daadwerkelijk een plaatsje genaamd Charlie Grove is.
1: The Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dickie Denkers. Elke zondagochtend

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ik hoop dat je lekker zit te genieten van je muzikale ontbijtje. En anders wel het heerlijke kopje koffie. En wat hebben we mooi weer. Het is gewoon super tropisch. Hanthem Huizen is nog nooit zo warm geweest. Ja, zo het nou lijkt, gaat het volgende week weer iets de andere kant uit. Maar ja, richting de 25, nou dat is toch heerlijk. Het is in ieder geval alweer de laatste van deze maand. Maar volgende week wordt het weer juli. Maar eerst nog maar even heerlijke, mooie muziek op de zondagmorgen. Onder andere deze van Brad gaat op het nummer Lost Without Your Love uit 1977.

Maar het is een band uit Los Angeles, Californië, die met name in de eerste helft van de jaren 70 succesvol was. Ze zijn de grondleggers van destijds nieuw genre binnen de popmuziek. Softrock, oftewel super romantische liedjes. In 4 jaar tijd heeft de groep 6 gouden albums bij elkaar gespeeld. Lost Without Your Love is geschreven en geproduceerd door zanger David Gates. Het groeide uit tot een van de grootste hits van Brad. Het was de eerste hit van de groep na 4 jaar geen nieuwe muziek te hebben uitgebracht.

0: prachtig. Seagull was de 18e single van de symfonische rockgroep Kayak. De single over een verloren liefde kwam van de LP Marilyn en was de eerste track van kant 2. De kant met de losse nummers. Seagull kreeg als B-kant de Sword in the Stone mee. Dat deel uitmaakte van de suite Marilyn van kant 1.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
0: En vanaf de 7e juli natuurlijk weer heerlijk op de middaggolf op de 747.

De Motors was een Britse pub-rock popband opgericht in Londen in 1977 door Nick Garvey en Andy McMaster. De band was tot 1980 actief. Hun grootste succes was de plaat Airport die we net hoorden uit 1978, welke de vierde positie behaalde in de UK Singles Chart en in Nederland een radiohit werd in de destijds drie landelijke hitlijsten die er waren. Het is hier vrij warm in de studio. Ik heb hier een oude quick thermometer, die geeft 32 graden aan. Ik heb hier een digitaal, die geeft 32,5 aan. Het is wel zweet hier, maar het ventilatortje wat aan en dan gaat het wel. Nummertje van Mal.

0: Mighty Mighty Roly Poly. Het kwam uit 1972. Ja, de band heette Mel of Mal. Het is maar net hoe je het uitspreekt. Maar het was in ieder geval een hitje in 1972.
1: Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Na het uiteenvallen van Saftel en als zanger van Mark en de Mambas en Mark en de Willing Sinners begon Elmond in 1984 een solo carrière. Hij hield zich zowel bezig met pophits, onder andere die we net hoorden, Something Gotten Holden of My Heart. Maar ik vond toch dat hij een beter zong als Gene Pitney. Nou, dat is een persoonlijke mening, maar prachtig nummer om weer een keer op de radio te horen.

met die marimba erin. Starbuck werd opgericht in 1974 door toetsenist, zanger, plaatproducent Bruce Blackman en marimba-speler Bo Wagner. Ja, beiden en de gitarist Johnny Walker. Nou ja, Starbucks debuutsingle die we net hoorden, Moonlight Feels Right, bereikte in 1976 de derde plaats in de Billboard Hot 100. Nou, dit is nou zo'n plaatje waar ik tijden om gezocht heb. En ja, ik heb hem nou toch een keer goed vast kunnen leggen. Maar ik heb wel eens op radio geroepen, ik zoek een plaatje met een marimba en xylofoon was dat. Maar ja, er kwam toen ook niet een luisteraar uit. Maar het ging om deze plaat. Starbuck was de groep en Moonlight Feels Right kwam uit 1976. Maar ja, dat lijkt me toch wel even een leuk plaatje om weer een keer te horen. Van Afric Simon, komt uit 1975. I think

0: vrolijk mannetje. 1975 was dat Ramaya. De muziek van Afrique Simone is een mengeling van originele Afrikaanse en populaire Europese muziek. En sommige nummers zijn sterk beïnvloed door Latijns-Amerikaanse ritmes en Caribische muziek. Het zijn ongecompliceerde liedjes die bestaan uit woorden van verschillende Afrikaanse talen en dialecten. Simone zegt daarover dat de taal geen probleem is als het ritme, de muziek en de sound maar goed zijn.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of

Have a Little Faith in Me is het eerste nummer dat Hyatt schreef nadat hij volledig was afgekikt van zijn drugs- en alcoholverslavingen. Wat hem al zijn huwelijk en meerdere contracten bij platenmaatschappijen had gekost. Zijn eerste poging om het nummer op te nemen vond plaats in de studio van een vriend. Deze versie bevatte meer instrumenten dan op de uiteindelijke opname te horen waren.

0: De naam Bananarama is ontstaan uit de titel Pyjamarama. Een nummer van Roxy Music. Ja, dit was het nummer samen met Funboy 3. En het heet If Anyone Wants You To Do It The Way That You Do. Oké, 1982.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord. AM 747.

In een interview in 1979 vertelde Stevie Nicks dat wanneer ze ooit een klein meisje zou krijgen, ze haar Sarah zou noemen. Sarah is een nummer van de Brits-Amerikaanse groep Fleetwood Mac. Het nummer werd geschreven door Stevie Nicks en staat op het album Tusk uit 1979. Het nummer werd op 5 december van het jaar op vinylsingle uitgebracht. Nou, er zijn verschillende theorieën over het onderwerp van dit nummer, maar de meest aannemelijke gaan over Don Henley en Mick Fleetwood. In de tijd dat Stevie Nicks dit nummer schreef, had ze een relatie met Eagles bandlid Don Henley. Dit is Harpo met Movistar.

Torsten Svensson, dat was zijn echte naam. Harpo was een artiestennaam en dit was het hele mooie nummer Movie Star. Nou, ik heb er nog eentje, denk ik, voor het nieuws en het weer. Het gaat om het nummer Windsurfing van de Surfers, echte zomerse plaats.

mooi zomersnummer om even mee af te sluiten. Ja, geproduceerd en meegezongen door mijn buurman Ed van Torenhuizen. Ja, wij noemen hier op de buurt altijd Edje. Nou Ed, deze was even speciaal voor jou. Ja, ik zit het klokje te kijken. Het programma zit er weer op. Nou, het was me weer een heel genoegen om weer mooie plaatjes te draaien. Ik hoop dat ze allemaal een beetje naar genoegen waren. Nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik mijn handen kan opwarmen aan het mengpaneel. Die is gewoon warm met de veer. Ah, dan krijg ik koude handen. Nou. Iedereen bedankt voor het luisteren en de vele reacties weer. De Sunday Morning Breakfast Show is er weer volgende week zondag. Ja, mocht je erop uitgaan. Ja, het is warm, maar geniet er even van. Straks nog veel plezier met alle andere programma's op de radio. Tot volgende week.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: the past in the top 20.
1: Number 12. New.

0: Digital Viver. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
3: Mark Bodegraven.

Veld, Chris Montes trapte het uurtje weer af met Loco Porti. Nou, ik neem aan dat je wat Spaans kent, maar ik heb het even voor je opgezocht, want ik ken niet zo goed Spaans. Beetje Duits, Engels en heel klein beetje Frans. En dan houdt het bij Bodegraaf echt helemaal om. Maar dat betekent, ik ben gek op jou. Nou, dat hadden we eigenlijk wel zo kunnen inkopen natuurlijk, hè, vrienden. Ja, zo moeilijk was dat niet. Een uurtje volop natuurlijk met de Okinawa. Oh, dames. Oh. Ik ben mijn luisteraars aan het toespreken. Ik wilde vertellen dat we ook straks toch volgens mij een oude alarmschijf hebben. Ik zit in de

0: vrienden, One Hit Wonder Classic als dit. De formatie The Toys. Ah, een Lovers Concerto hier bij jouw radiostation.
1: 24 uur per dag. De beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: Nou ja, dat 60's Gold, die gaat nog wel meer voorbij komen in dit uurtje natuurlijk. We hebben hem gevonden, de oude alarmschijf. Ik zat even niet goed op te letten, maar hij staat gelukkig in de playlist. Dit zijn de Bee Gees. Het was een beetje de comeback-hit voor de heren. The Nights on Broadway.

was eerst gewoon drummer bij Genesis, Phil Collins. En ja, toen ging de zanger weg. Toen mocht hij opeens zingen. Dat ging hartstikke goed. En toen besloot hij later, ik ga nou maar zelf een solo carrière beginnen. Dat was best wel succesvol voor deze man, Phil Collins. Straks de Stouwe Alarmschijf. Dat is de formatie uit Nederland die we voorbij laten komen. Al uit dat jaar 1973, maar dat hoor je zo meteen wel. En dit zijn de dames van Barry White, de Love Unlimited. Je hoort ze wel eens bij hem meezingen. Maar nu mochten ze zelf zingen. Een beetje de lange uitvoering zie ik dat we hebben uitgekozen. I am under the influence of love.

dames, even de plek vinden. Daar staan de microfoons.

heb je Radio Emmeloord voor. Om ook die 60s classics nog voorbij te horen komen. Dit was er ook weer zo eentje van The Love Affair. The Everlasting Love. Altijd mijn eeuwige liefde voor jou. Ja, dat is wel bij Radio Emmeloord hoor. AM 747. En natuurlijk ook via de DAB en streaming audio.

0: plaat staat een beetje vreemd in. Vrienden, het kwam... ik had hem al klaarstaan hier in de studio van Radio Emmeloord. Maar ja, wij lopen dan hier langs en dan tik hem waarschijnlijk nog wel eens een keer tegen, tegen de draaitafel aan. En hij had een paar groefjes overgeslagen. Sorry, het woord was Don in ieder geval. Mensen heeft Everybody See My Sweet Gypsy Rose. Hallo, zei ik. Hallo. Juist.
1: Oude alarm.
0: Ik vertelde het je al, we gaan een track draaien van de Nederlandse formatie The Cats. Die hadden de alarmschijf in het jaar 1973. Het ging al wat minder met de hits. Dit is een klein beetje het voorbeeld van tot het niet meer zo grote hits werden.

even je geheugen een beetje testen. I Can Go For That van John Holland ook, laat ik het goed zeggen. Maar wie heeft dat sampletje wel eens later gebruikt in een hit? Ja, inderdaad, Simply Red gebruikte deze plaat. Althans, de sample eruit. Dat werd ook een hele grote hit. Dus Wayne Fontana en Pamela.

Save a place in your heart for me. I'm coming home. Muziek van de Tramps. Moet je even een klein verhaaltje vertellen. Vlak bij mij was een jong stel. En die hadden wat probleempjes. Relatieproblemen. Ja, zover ik dat kon begrijpen. Want hij had op de stoep op een gegeven moment geschreven, die jongen. Van lieve schat, je had helemaal gelijk. Ik was fout. Dit plaatje waar we nu draaien voor de Tramps is ook zo'n beetje van I'm coming home, als het niet te laat is, dan kom ik terug bij je, schat. En dat gold ook een beetje voor dat stel. Kan je alleen niet vertellen hoe het afgelopen is. Ik heb ze niet gesproken, niet gezien. Dus, maar dat even een herinnering ophalen.

1999 van de formatie Toto. Plaat had veel airplay, maar haalde de hitparades niet. Maar binnen de fans is dit nog steeds een hele populaire track van deze formatie. Dus Dusty Springfield met...

Dirty Double en The Captain. Dirty Double met The Captain of Your Heart, vrienden. Dat was de voorlaatste in het uurtje hier bij Radio Emmeloord. Programma Music Memories. Even wat sporten hier in de studio met Carl Douglas. En dat werd toen een hele populaire sport, kan ik me nog wel herinneren. De Kung Fu. Oftewel, de Kung Fu Fighting.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt sinds gisteravond vermist. Volgens een oproep op sociale media is er sinds 7 uur gisteren niets meer van de 26-jarige Fries vernomen. De KNSB zegt geschrokken te zijn en leeft mee met de familie. De politie onderzoekt de zaak. Roes deed mee aan de Olympische Spelen van 2022 en won dat jaar zilver op het WK met de aflossingsploeg. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En in Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Rodriguez deelde beelden van de redding op sociale media en sprak van een bron van hoop. Eerder werd ook al een baby levend gered. Bij de aardbevingen zijn al meer dan 1400 mensen omgekomen. Tienduizenden worden nog vermist. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht en de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: muziek uit vervlogen tijden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Altijd gezellige muziek van Afric Simone, zanger afkomstig uit Mozambique, die in de jaren 70, 1975 een aantal leuke plaatjes scoorde. Zoals ook deze, Playa Blanca, zo heette dat schijfje. Goedemiddag allemaal, luisteraars, welkom bij Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk op de zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur gaan we uitsluitend vinylplaatjes draaien. Ik heb alweer een aantal leuke platen uitgezocht uit de grote platenkoffer al hier aanwezig in de studio van Radio Emmeloord. Dus ik zou zo zeggen, laat hem gewoon lekker aanstaan. Het komende uur uitsluitend vinylkrakertjes gedraaid op 45 rondjes per minuut.
0: Radio Emmeloord met de beste gouden ouwe.
2: En zo ook de volgende, iets moois van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow.

blijft altijd gezellig, hè, deze plaat van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow, gedraaid op 45 rondjes per minuut. Ja, dat mogen we graag draaien van dit soort leuke schijfjes.

0: prachtige plaat door van The Beach Boys, Tears in the Morning. Krakend vinyl. En dat is dan eigenlijk ook wel weer een beetje de charme uiteraard van het geheel.
1: De beste hits vanaf vinyl. Doordraaien. Met Peter Nijdam.
0: En de volgende. Iets leuks van Fischer Z. Marlies.

Nederlandse rockband. Met lekkere new wave muziek. Dit was een van, ja, toch wel van hun bescheiden hitjes. So Long, dat was natuurlijk een andere grote. Maar deze mocht er trouwens ook wel zijn. Marlies, gedraaid hier op de Gouwouwe Zender Radio Emmeloord. En nu, Chaka Khan.

Jakkekan, I Feel For You. Trouwens, het hele album is eigenlijk wel het beluisteren waard. Het deed me weer denken aan 1989. Toen zat ik in militaire dienst. En toen werd het veel op de compagnies, werd het gedraaid. En daar stonden de speakers nogal ver uit elkaar. En wat resulteerde in een mooi stereo-effect. Weet ik me nog wel te herinneren. Dit is trouwens 40 jaar geleden een hele grote hit voor de Miami Sound Machine, oftewel Gloria Estefan.

0: Peter Hoek, When You're in Love with a Beautiful Woman. Dit kwam weer uit die warme zomer van 1979.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: Beatles.
1: Onlangs vond ik dit plaatje nog op een rommelmarkt. En het is ook nog te draaien ook nog. En dat voor een eurotje, vrienden. Ja, de Beatles dus. She Loves You. En van de Beatles een kleine stap naar de Bee Gees. Lonely Days.

Gees, uiteraard de Bee Gees gedraaid op Radio Emmeloord. En de volgende vrienden. Kijk eens aan, Clap for the Wolfman. Hier is de Guess Who.

Guess Who. Clap for the Wolfman. En elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur op Radio Emmeloord draaien we uitsluitend van die leuke grammofoonplaatjes, van die vinylplaatjes, van die singeltjes. Als je vroeger iets leuks hoorde op de radio, dan ging je naar de platenhandelaar toe. En dan kocht je dat plaatje voor ongeveer 5,25 gulden. En ik haal ze de laatste tijd gewoon op de rommelmarkt voor een eurotje, vrienden. En soms dan zijn ze nog erg smerig. Dan gaan ze in het bad, dan laat ik ze even badderen en dan komen ze er weer als verfrissend uit. Zoals deze, Mai Tai.

twee dansbare plaatjes achter elkaar gedraaid. Holiday, Madonna. Voor de meeste mensen gaat binnenkort ook de zomervakantie van start. En daarvoor nog One Touch Too Much van het Nederlandse trio, als het ware. Mai Tai, destijds geproduceerd door Fluitsma en Van Tijn. Een grote hit van weleer. De volgende trouwens ook. Hier is Hard Love van T-Rex.

0: you toen Tina Turner, ja. Gelukkig hebben we haar muziek nog. En vrienden, kijk eens even op de klok. Die is onverbiddelijk. Zometeen nog zo'n 4 minuutjes. Dus ik kan er nog even eentje draaien.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: En zo is dat maar net. DAB+. Mijn laatste plaat voor vanmiddag. Dat is er eentje van The Doobie Brothers. Wonderful Beliefs. Ik bedank u allen voor het luisteren. Zometeen veel plezier met de rest van de programmering. En ik ben er volgende week zaterdagochtend weer tussen 9 en 10 uur. Nog een fijne zondag.

0: Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. In Middelburg zijn de afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident en een aanrijding. De politie vermoedt dat beide incidenten met elkaar verband houden. Na de steekpartij reed een automobilist in op een groep mensen en botste daarna tegen een gevel. De bestuurder is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen. Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal, omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht en de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloid op DAB+. We hebben ze op een rijtje, op een rijtje, op een rijtje. In de Classic Gold top 15.
2: Nummer 15.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 en ook voor vandaag weer de vraag: wat staat er deze week op nummer 1? Blijf luisteren en je hoort het.
1: Nummer 14.

0: top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15 Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Nummer 14 Billy Preston en Syreeta met It Will Come in Time. Nummer 13 The Adventures of Stevie V met Dirty Cash. Nummer 12 Gene Knight met Mr. Big Stuff. En zojuist op nummer 11 The Velvets met He Was Really Saying Something.
2: Nummer 10.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met The Caravan of Love van Easley Jasper Isley. Nummer 9, Kool & The Gang met Straight Ahead. Nummer 8, Will to Power met Baby I Love Your Way en Freebird. Nummer 7, Ferré Grignard met Ring Ring I've Got to...
2: Nummer

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, The Easy Beats met Friday on My Mind. Nummer 4, Steve Miller Band met The Joker. Nummer 3, Cher met Gypsies, Tramps and Thieves. Nummer 2, Peaches and Herb met Reunited. En de nummer 1 in deze Classic Gold Top 15 is Whenever I Call You.
2: Nummer 1. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Mooier als geen ander.

0: If you grew up in the 60s, the 70s, or the 80s, I've got your music right here.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkumlift.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: If you ever saw Joe Cocker on TV, he had all these spastic movements, and that was not a put-on, folks. I had dinner with Liza Minnelli and Joe Cocker in New York City, and he was just that way. Joe Cocker and the Letter on the Rarity Show. I'm thinking about doing this 2 weeks in a row. How would you like that? Why don't you write me, rewindron@gmail.com. That's rewindron@gmail.com.
1: Wonderful Radio Emmeloord.
2: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Haro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Haro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
3: 192 Miamigo!
4: Ron O'Quinn.
5: He's the boss man of the bus jocks.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Verzekeraars krijgen na het noodweer van gisteren vooral meldingen van schade door blikseminslag en hagel, bijvoorbeeld aan woningen, dakramen en auto's. Volgens hen is het aantal meldingen nog beperkt, omdat schade vaak pas later zichtbaar is.

0: alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: I'm Ron O'Quinn, and this is my Rock and Roll Rarity Show.
1: Dit is Radio Emmeloord, van 7 tot 7 op 747.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 80 96 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

station. One radio station. One radio station.

0: station. One radio station.
1: All this music.
0: All this music.
1: This is Radio Amyloid op DAB+.
2: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek.
3: Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed.
2: Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een aardbeving met een kracht van 4,1 heeft het zuiden van Portugal getroffen. Het epicentrum lag in de regio Algarve, waar bewoners de schok duidelijk voelden. Volgens de eerste berichten is er geen melding van ernstige schade of gewonden. Autoriteiten houden de situatie in de gaten en verzamelen gegevens over de impact van de beving. Door hevige regenbuien is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Waterschap Amstelgooi en Vecht waarschuwt daarom niet te zwemmen in open water, in onder meer Amsterdam en omliggende gemeenten. Door overstorten kan vervuild water in grachten en plassen komen. Het advies geldt tot en met woensdag en is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht.

0: 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Door de hitte en het noodweer rijden op maandag en dinsdag op meerdere trajecten minder treinen. Storingen aan wissels, blikseminslag en omgevallen bomen zorgen voor problemen. Vooral in de Randstad vallen intercities uit op 5 trajecten. Ook tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal rijden minder sprinters. En Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Oostenrijk. Dat is zijn beste resultaat van dit seizoen. George Russell won namens Mercedes met Kimi Antonelli als derde. Verstappen reed een sterke inhaalrace, kwam dicht bij Russell, maar kon de overwinning niet meer pakken. Antonelli eindigde 0,3 van een seconde achter Verstappen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And now, get ready for another hour of the world's greatest songs spanning every...

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Afgelopen weekend zijn opnieuw twee mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronken ze bij de man in het Paterswoldse meer bij Haren en zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al drie anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to this week's Late Night in the Attic.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige valincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Afgelopen weekend zijn opnieuw 2 mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronken zwemmende man in het Paterswoldse meer bij Haren en zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al 3 anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Een hele goede avond, beste mensen. Ja, daar is ze dan. Ja, het is een beetje warm, dus het gaat iets langzamer vanavond hier in de studio. Dit is het programma Music Specials van Radio Emmeloord. En natuurlijk ook te beluisteren via Happy AM, Backyard AM en Radio Elvira. En vanavond liedjes met namen in de titel. Zoals deze. U herkent hem al, Cecilia.

Simon & Garfunkel met Cecilia. En daar begonnen we deze uitzending van Music Specials mee voor vanavond. Ja, Jenny is de volgende naam op de lijst. Hier is de Sandy Coast.

The Eyes of Jenny van de Sandy Coast. Gezongen en geschreven natuurlijk door Hans Vermeulen in 1981. En als u vaker naar dit programma luistert, dan weet u dat ik een fan ben van Hans Vermeulen, want ik draai hem nogal eens, jawel. Ja, en het werd een hit in Nederland, mede omdat de plaat werd geplukt door Frits Spits. De jongen van de avondspits was dat, van Hilversum 3. Desiree, hij wordt bezongen door Neil Diamond. Zij, moet ik zeggen.

van het album I'm Glad You're Here With Me Tonight was dat natuurlijk Neil Diamond. En het liedje gaat over een meisje, twee keer zijn leeftijd, die hem het een en ander bijbracht. Ja, en Desiree heette ze. Eleanor nu.

0: Radio Emmeloord. De hele zomer lang.
1: De hele zomer lang met de beste hits voor jong en oud.
2: Ja, de hele zomer lang. Zolang als die duurt, nou verloop ik nog wel eventjes. Ik kijk hier op de thermometer rechts over mijn schouder en dan zie ik dat het hier 29 graden is in de studio. Jawel, dus het gaat vanavond een beetje trager, mensen. Dat moet u maar voor lief nemen. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon heel erg warm. Maar er is goed nieuws, want morgen dan zakt de temperatuur iets naar beneden. Een graad of 25 en dat is wat mij betreft helemaal prima. Tweemaal Eric Clapton vanavond in deze special. Nu eerst met Lay Down Sally. Ga liggen, Sally.

Holly, natuurlijk Eric Clapton was dat. Door hemzelf geschreven en het komt van het album Slow Hand. Met daarop ook onder andere de hits Cocaine en Wonderful Tonight. En dat allemaal uit 1977. En daarvoor hoorde u de Turtles. Volgens mij had ik dat niet gezegd. Met Eleanor. En Eleanor werd uitgebracht na hun grote hit Happy Together in 1968. En Eleanor was een bescheiden hitje. We gaan verder met Amy van de Pure Prairie League.

ik vind het heel erg mooi. Om 6 minuten voor 8:30 was dat. En u hoorde de Pure Prairie League met Amy. En deze country rock band is opgericht in 1970. En ze zijn nog steeds actief. Onbegrijpelijk. Dat is dus al 56 jaar. Maar wel in wisselende samenstellingen. En wat ik zo leuk vind, ze hebben verschillende LP's uitgebracht in het verleden. En op de covers van die LP's staat steeds dezelfde cowboy. Ja, heel erg leuk. Heel mooi getekend. We gaan verder met Fleetwood Mac. En het liedje heet Sarah. Sarah. Thank you.

Fleetwood Mac met Sarah. En het lied Sarah is geschreven door Stevie Nicks. Toen ze nog een setje was met Don Henley van de Eagles. Ja, wist ik niet dat dat een setje ooit is geweest. Nou, volgens mij was het ook maar van heel korte duur. Maar dat maakt niet uit. Het is een mooi liedje. Sarah, geschreven door Stevie Nicks dus. Ja, er zijn wel zo'n 8 verschillende versies van het volgende lied, las ik. Hij schreef het in een hotel in Düsseldorf, toen hij in Düsseldorf was. En dat deed hij voor zijn dochter, Josephine. Ja, dan heb ik het natuurlijk over Chris Rea.

0: Ja, de liedjes van Chris Rea hebben altijd een hele lange intro en een hele lange uitro. Net zo goed. Josephine was dit. De originele opname van Josephine stond op het album Shamrock Diaries uit 1985.
1: Iedere zondagnacht.
2: Wow.
1: Annelies op de radio.

Boys to Men, zo heet de groep Sarah Smile. Wereldberoemd in Amerika zijn ze, deze R&B/soul groep. Ze hebben 8 Grammys gewonnen. En hier zijn ze, en hier in Nederland zijn ze wat minder bekend, deze Boys to Men. Inmiddels is het 8:45 geworden. U luistert naar het programma Music Specials. Met vanavond met name in de titel. En wat denkt u zou de meest voorkomende naam zijn in Spanje? Sí, María. Hier is Ricky Martin. 1, 2, 3.

Hoppa, Ricky Martin met Undo Stress Maria. En dan gaan we verder met Steely Dan. Ja, ik zal niet zeggen wat dat betekent. Moet u zelf maar even opzoeken. Ricky, don't lose that number.

0: vanuit het centrum van de Noordoostpolder. Via internet en DHB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
1: Ja, en je hoorde Steely Dan met Ricky Don't Lose That Number. En het was een two-man's band, zoals dat heet, bestond maar uit twee leden. En dat waren Walter Becker en Donald Fagen, die het ook, de band ook hebben opgericht. Steely Dan, zoals ik al zei. Ja, ze werkte veel samen met Donny Hathaway, allebei inmiddels overleden. Van het album Killing Me Softly uit 1973 is hier Roberta Flack. Het is een lied geschreven door Janice Ian en het heet Jessie.

nummer van Janis Ian, gezongen door Roberta Flack. En het heette Jessie. En we hebben nog twee liedjes te gaan tot het nieuws van 9 uur. En na het nieuws hoort u Dick. En Dick die komt in een lekker voorverwarmde studio, want inmiddels is de temperatuur opgelopen tot 30 graden. Ja, ik had u... Eric Clapton, ja, u hoort hem al. Ik had hem nog een keer beloofd. Dit is de akoestische versie van Leila.

Ja, en dan zijn we echt aangekomen aan de laatste voor vanavond. Het is een Backrack en David compositie. Het wordt gezongen door Alessandro Pito en het wordt begeleid door het orkest van Papiek en het heet Artist Team. En ik dank u voor het luisteren. Heel graag tot de volgende week.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de derde verdieping. De slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het vierde ernstige valincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

prachtige stem van Matt Monroe, Walk Away. En voor 9 uur hoorde u Annelies. En dankjewel Annelies. En ze is terug volgende week zondag om 8 uur. En deze uitzending wordt niet alleen uitgezonden via Radio Emmeloord, maar ook via Happy AM 1395, Backyard AM 1116 en Radio Elvira 1224 en 6240.

10 CC, prachtig nummer als je dat in stereo hoort. I'm not in love. En in de studio is het nu 30 graden. En toen Dickie Denkes het programma van morgen presenteerde vanuit zijn studio, wat hij eerder had opgenomen, toen was het in zijn studio 32 graden. Dus het is wel een beetje afzien.

Mooi nummer in 1965, Colors van Donovan. En gisteren las ik weer eens een keer het boek. Dit was Veronica van Elke Kok. En ik las ook over de nummers in het laatste uur van Veronica. En toen dacht ik ga dit nummer draaien.

20 jaar ervoor gezongen door de Beatles, maar dit waren Richard en Karen Carpenter, de Carpenters, met Ticket to Ride, hun versie van 1981.

Ja, Stevie Wonder kan natuurlijk wel bellen. En hij kan natuurlijk ook al braaien, maar ik weet niet of hij kan WhatsAppen. Want tegenwoordig gaat alles via WhatsApp. De telefoon is uit. Op zich wel lekker rustig. Maar ja, als je zit in de trein, dan spreek je ook niemand meer. Want iedereen tuurt naar dat schermpje.

Ja, dit blijft mijn favoriete nummer. Halfway to Paradise van... even kijken hoor, want dan ben ik de naam weer even kwijt. Billy Fury. Ja, natuurlijk. Wat ik zat even te mijmeren. Iedereen probeert in het paradijs te komen. Maar halverwege lukt het toch niet. Ja, dat is de tragiek van de mens. Ik zit er weer op voor vanavond. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prachtige, warme, zwoele zondagavond. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige gevalincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.